0: Zombie boss. Yay!
1: Okay!
0: Hij zit zich op de naam te vinden. Hij zegt, bravo!
2: Koşarak gel şimdi bu testi.